0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelittes,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes,
1: boelischach, ik chachen duches, de ihe scheliacht de quischali,
2: ijanta mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment fien de credive, agus ne schelte, et haar grilo or venulachte, margoel.
1: Veel eer de groeges, a hoogte glo, gach derdi en een shore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcasts, on wat en dark joon.
0: Rira.

0: seconds. Radio Reroll.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijanta mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fween de credive, agus nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel eer de groeges, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Dargion.